0: live bij Radio Dendria.
1: Na een nacht die zoals voorspeld ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker na de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, Sectorfederatie voor de Autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
0: Dit is Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: kus.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Na een nacht die, zoals voorspeld, ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker naar de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, sectorfederatie voor de autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
0: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen.

0: beslissing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria. Na een nacht die, zoals voorspeld, ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker naar de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, Sectorfederatie voor de Autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 36-jarige man uit Gerardsbergen is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur nadat hij zich verzette tegen een politiecontrole en twee agenten verwondde. Volgens zijn verdediging handelde hij uit paniek, omdat hij vreesde dat de kinderen van zijn broer zouden worden weggehaald. En in een andere zaak staan vandaag 5 verdachten terecht voor een reeks woninginbraken in onder meer Gerardsbergen en verschillende andere steden. Het parket vraagt tot 4 jaar cel voor de vermeende kopstukken. De verdediging betwist de beschuldigingen en spreekt van wazige camerabeelden en veronderstellingen zonder harde bewijzen. Zaterdag 27 juni nemen familie, vrienden en clubgenoten afscheid van Claude Mistré. De ervaren zweefvliegpiloot overleed aan de verwondingen die hij opliep bij de crash op 13 juni, nabij het vliegveld van Overboularen. Het parket en luchtvaartexperten onderzoeken nog steeds de oorzaak van het ongeval. De uitvaart vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt in Gerardsbergen. De redactie betuigt haar oprechte deelneming aan de familie, vrienden en iedereen van Zweefvliegclub Phoenix. De gemeenteraad van Gerardsbergen heeft plaatsvervangend gecorolid Koen van der Mijnsbrugge op de vingers getikt, nadat hij zich via sociale media kritisch uitliet over de geplande KMO-zone op de Denderlandsite. Na een gesprek met de voorzitter werd afgesproken dat hij zich voortaan niet meer publiek uitspreekt over lopende dossiers. De oppositie vraagt op de gemeenteraad van 30 juni meer duidelijkheid over de afhandeling van de zaak.
3: Dit is Radio Dendria.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was 1 van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luikode rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook in energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
2: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 36-jarige man uit Geraardbergen is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur nadat hij zich verzette tegen een politiecontrole en twee agenten verwondde. Volgens zijn verdediging handelde hij uit paniek, omdat hij vreesde dat de kinderen van zijn broer zouden worden weggehaald. En in een andere zaak staan vandaag 5 verdachten terecht voor een reeks woninginbraken in onder meer Geraardbergen en verschillende andere steden. Het parket vraagt tot 4 jaar cel voor de vermeende kopstukken. De verdediging betwist de beschuldigingen en spreekt van wazige camerabeelden en veronderstellingen zonder harde bewijzen. Zaterdag 27 juni nemen familie, vrienden en clubgenoten afscheid van Claude Mistré. De ervaren zweefvliegpiloot overleed aan de verwondingen die hij opliep bij de crash op 13 juni, nabij het vliegveld van Overboularen. Het parket en luchtvaartexperten onderzoeken nog steeds de oorzaak van het ongeval. De uitvaart vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt in Geraardsbergen. De redactie betuigt haar oprechte deelneming aan de familie, vrienden en iedereen van Zweefvliegclub Phoenix. De gemeenteraad van Geraardsbergen heeft plaatsvervangend GeCoRo-lid Koen van der Mijnsbrugge op de vingers getikt, nadat hij zich via sociale media kritisch uitliet over de geplande KMO-zone op de Denderlandsite. Na een gesprek met de voorzitter werd afgesproken dat hij zich voortaan niet meer publiek uitspreekt over lopende dossiers. De oppositie vraagt op de gemeenteraad van 30 juni meer duidelijkheid over de afhandeling.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was 1 van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luik-Code rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook in energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerken Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkenronald.be. Dakwerken Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 36-jarige man uit Geraardbergen is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur nadat hij zich verzette tegen een politiecontrole en twee agenten verwondde. Volgens zijn verdediging handelde hij uit paniek, omdat hij vreesde dat de kinderen van zijn broer zouden worden weggehaald. En in een andere zaak staan vandaag 5 verdachten terecht voor een reeks woninginbraken in onder meer Geraardbergen en verschillende andere steden. Het parket vraagt tot 4 jaar cel voor de vermeende kopstukken. De verdediging betwist de beschuldigingen en spreekt van wazige camerabeelden en veronderstellingen zonder harde bewijzen. Zaterdag 27 juni nemen familie, vrienden en clubgenoten afscheid van Claude Mistré. De ervaren zweefvliegpiloot overleed aan de verwondingen die hij opliep bij de crash op 13 juni nabij het vliegveld van Overboularen. Het parket en luchtvaartexperten onderzoeken nog steeds de oorzaak van het ongeval. De uitvaart vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt in Geraardsbergen. De redactie betuigt haar oprechte deelneming aan de familie, vrienden en iedereen van Zweefvliegclub Phoenix. De gemeenteraad van Geraardsbergen heeft plaatsvervangend GeCoRo-lid Koen van der Mijnsbrugge op de vingers getikt, nadat hij zich via sociale media kritisch uitliet over de geplande KMO-zone op de Denderlandsite. Na een gesprek met de voorzitter werd afgesproken dat hij zich voortaan niet meer publiek uitspreekt over lopende dossiers. De oppositie vraagt op de gemeenteraad van 30 juni meer duidelijkheid over de afhandeling van de zaak.
3: Dit is Radio Dendria.

begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was 1 van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luiko de rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om 1 van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is Radio Dendria.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslag. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 36-jarige man uit Geraardsbergen is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur nadat hij zich verzette tegen een politiecontrole en twee agenten verwondde. Volgens zijn verdediging handelde hij uit paniek, omdat hij vreesde dat de kinderen van zijn broer zouden worden weggehaald. En in een andere zaak staan vandaag 5 verdachten terecht voor een reeks woninginbraken in onder meer Geraardsbergen en verschillende andere steden. Het parket vraagt tot 4 jaar cel voor de vermeende kopstukken. De verdediging betwist de beschuldigingen en spreekt van wazige camerabeelden en veronderstellingen zonder harde bewijzen. Zaterdag 27 juni nemen familie, vrienden en clubgenoten afscheid van Claude Mestre. De ervaren zweefvliegpiloot overleed aan de verwondingen die hij opliep bij de crash op 13 juni, nabij het vliegveld van Overboularen. Het parket en luchtvaartexperten onderzoeken nog steeds de oorzaak van het ongeval. De uitvaart vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt in Geraardsbergen. De redactie betuigt haar oprechte deelneming aan de familie, vrienden en iedereen van Zweefvliegclub Phoenix. De gemeenteraad van Geraardsbergen heeft plaatsvervangend GECORO-lid Koen van der Mijnsbrugge op de vingers getikt, nadat hij zich via sociale media kritisch uitliet over de geplande KMO-zone op de Denderlandsite. Na een gesprek met de voorzitter werd afgesproken dat hij zich voortaan niet meer publiek uitspreekt over lopende dossiers. De oppositie vraagt op de gemeenteraad van 30 juni meer duidelijkheid over de afhandeling van de zaak.
3: Dit is Radio Dendria.

meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: dekens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslag. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Maroon 5 en It Makes Me Wonder. Ja, ik vraag het me ook af, gaat het nog warmer worden dan vandaag? We zijn vandaag waarschijnlijk de warmste dag van het jaar, alleszins sinds de noteringen. En ja, we hebben ook de warmste nacht achter ons, want het was bij ons hier in de streek tot 28 graden. Dat is meer dan normaal overdag. En ja, het is vermoeiend om nu nog in slaap te geraken. Gelukkig zijn de radio's er nog om ons te entertainen als we binnen blijven, want buiten is het niet te doen. Goedenamiddag, het is Jo van den Berg hier achter de microfoon en wij gaan wat muziek maken, toch ook om ons te verblijden. Hier zijn Blondie en Heart of Glass. Goedenamiddag.

Een van de mooiste nummertjes van Michael Jackson. Misschien wel het allermooiste One Day in Your Life. En dat is de dag dat wij ons gaan herinneren hier in 2026 in juni. De warmste dag van het jaar. Ja, in 1976 zaten we ook te zweten en te zwoelen rondom de radio. Maar toen bestonden wij met Radio Dendria nog niet. Was het waarschijnlijk in de buurt van Radio Veronica misschien? Ja, of zo waren er nog heel veel. Hè. Wat je diep treft, dat was in 1992 een heel mooi nummertje van de toen nog jonge Sanne, die met Erik van Nijgen is gaan samenwonen. Ja, en het trefte ons heel diep in die tijd.

Het was in 1967 toch wel een van de eerste boysband, want niet alleen zongen ze en maakten ze muziek zoals deze Daydream Believer hier, The Monkees, maar ze traden ook op in een serie op televisie en ze deden nogal gek. Maar ja, dat is verleden tijd en wij komen iets dichter naar 1998 met Lean Marlin, Unforgiven.

Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.

0: 1988 was dit een tophit van Aswad en Don't Turn Around. We keren ons niet om, we gaan gewoon rechtdoor en vooruit kijken, want ja, er staat ons toch nog altijd een vakantie te doen. Hè? De temperatuur nu is al estival, noemen ze dat in het Frans, hè? Is al zeer zomers. Maar wij verwachten toch nog wel iets van de rest van de zomer. Hier is Mary Mary van Chuckles, of juist omgekeerd, Preview Chuckles van Mary Mary.
1: Hey.

Deze plaat of dit nummertje werd grijs gedraaid in de jaren 70. Die OJ's en Backstabbers, overal te horen en op iedere vijf toch wel de beste disco, zoals in die tijd van de jaren 70 werd gedraaid. Ja, baby, baby, dit is All My Life van Casey en Yo-Yo, Yo-Yo van den Berg. Baby.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

nieuwe muziek van dit jaar 2026. En ze noemt zichzelf Judith. En het is niet Dr. Judith uit Thuis, maar het is alvast toch een self-made woman, zingt ze. Muziek nu terug uit vorige tijden, hè, uit 1976. Boston en More Than a Feeling.

Zo stil is hij toch niet, hè, die Van Dik Hout, want zo noemt hij zichzelf, Van Dik Hout. Je moet het maar uitvinden, hè. Stil in mei was dat. We zijn niet meer in de maand mei natuurlijk, we zijn in juni, de warmste juni aller tijden bijna, mag je zeggen. Wat zijn dat woorden? Wel, ik ga ze iets laten zeggen door BZN, If I Say Words. En misschien doen ze het wel op hun eigen manier.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
0: Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslag. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Een mooi voorbeeld van hoe een Franstalig nummertje ook kan doorgaan tot in Vlaanderen in 1990 was deze Cœur de Loup van Philippe Lafontaine. En met dit warme weer binnen blijven, het is ook wel iets, je moet iets te doen hebben, hè. Heb je geen zin om naar de voetbal te kijken, dan kan je misschien nog wel een kaartje leggen. En dan kom je zeker de koningin van harten of de hartenkoningin tegen. Hè? The Queen of Hearts, Juice Newton.

Morning Has Broken, een iconisch nummertje van Cat Stevens. In die tijd noemde hij nog Cat Stevens, maar hij bekeerde zich tot de islam en is nu, of was dan, vanaf dan, Yusuf Islam. Ja, dat zijn ook zaken die gebeuren, zelfs in de muziekwereld. En toen hoorden we niets meer van Cat Stevens. Hier is Dana Winner en blijf toch wie je bent. Ja, misschien wel een boodschap van die

Metcon en Ray Dalton zingen het, hè. Don't worry about a thing. Maak u geen zorgen, het warme weer zal weer verdwijnen en vanaf volgende week gaan we meer naar normalere temperaturen. En dan heb ik het over tussen de 23 en 25 graden. Haha, dat zal even herademen zijn. Hier is Mary Jane Girls, of zijn ze met meer, in My House.

0: lakens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 36-jarige man uit Gerardsbergen is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur nadat hij zich verzette tegen een politiecontrole en twee agenten verwondde. Volgens zijn verdediging handelde hij uit paniek, omdat hij vreesde dat de kinderen van zijn broer zouden worden weggehaald. En in een andere zaak staan vandaag 5 verdachten terecht voor een reeks woninginbraken in onder meer Gerardsbergen en verschillende andere steden. Het parket vraagt tot 4 jaar cel voor de vermeende kopstukken. De verdediging betwist de beschuldigingen en spreekt van wazige camerabeelden en veronderstellingen zonder harde bewijzen. Zaterdag 27 juni nemen familie, vrienden en clubgenoten afscheid van Claude Mistré. De ervaren zweefvliegpiloot overleed aan de verwondingen die hij opliep bij de crash op 13 juni, nabij het vliegveld van Overboularen. Het parket en luchtvaartexperten onderzoeken nog steeds de oorzaak van het ongeval. De uitvaart vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt in Gerardsbergen. De redactie betuigt haar oprechte deelneming aan de familie, vrienden en iedereen van Zweefvliegclub Phoenix. De gemeenteraad van Gerardsbergen heeft plaatsvervangend GECORO-lid Koen van der Mijnsbrugge op de vingers getikt, nadat hij zich via sociale media kritisch uitliet over de geplande KMO-zone op de Denderlandsite. Na een gesprek met de voorzitter werd afgesproken dat hij zich voortaan niet meer publiek uitspreekt over lopende dossiers. De oppositie vraagt op de gemeenteraad van 30 juni meer duidelijkheid over de afhandeling van de zaak.
3: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

Ook weer zo'n nummertje dat achtergebleven is in Vlaanderen. Hè. Iedereen zong erop en danste erop. Laissez-moi danser. Zo hebben we ons Frans geleerd. Dalida, een Italiaanse zangeres eigenlijk, die uitweek naar Frankrijk en daar een grote carrière had. Jammer genoeg is ze in 1987 overleden. Maar de muziek die blijft en die draaien we toch nog altijd graag bij Radio Dendria. Hier is Jerry Jackson. Tell her Johnny said goodbye. Salut.

In 3 minuten en 22 seconden heeft hij het leven van Gunter Neefs zelf verteld. Hè? Roadtrip van mijn leven, zijn roadtrip in de muziekwereld. De verklikker, ja, dat zijn Kid Creole and the Coconuts, Stool Pigeon, want dat is de vertaling.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

Er is niets ergers dan het hart dat breekt. Hè. Nothing breaks like a heart. Mark Ronson en Miley Cyrus. Dit keer niet op een grote kanonbal. Maar deze man die zal eeuwig en altijd onze topper blijven. Hè. Prince, you got to look.

Fleming die zoekt zijn verkoeling in Amsterdam, op de Amsterdamse grachtjes misschien wel. Wij nemen afscheid, hè, want de twee uurtjes Jo van den Berg die zitten er alweer op. En wij komen bij een volgende gelegenheid nog wel eens terug op Radio Dendria, bijvoorbeeld zondag tussen 9 en 11. Hier zijn Les Humphrey Singers en zij brengen ons naar nog een warmer land, Mexico. Goedemiddag.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de panne is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 1:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Er is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria. Let's move it!

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 2:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Er is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Dendria met het streeknieuws.
1: Een 36-jarige man uit Geraardbergen is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur nadat hij zich verzette tegen een politiecontrole en twee agenten verwondde. Volgens zijn verdediging handelde hij uit paniek, omdat hij vreesde dat de kinderen van zijn broer zouden worden weggehaald. En in een andere zaak staan vandaag 5 verdachten terecht voor een reeks woninginbraken in onder meer Geraardbergen en verschillende andere steden. Het parket vraagt tot 4 jaar cel voor de vermeende kopstukken. De verdediging betwist de beschuldigingen en spreekt van wazige camerabeelden en veronderstellingen zonder harde bewijzen. Zaterdag 27 juni nemen familie, vrienden en clubgenoten afscheid van Claude Mistré. De ervaren zweefvliegpiloot overleed aan de verwondingen die hij opliep bij de crash op 13 juni, nabij het vliegveld van Overboularen. Het parket en luchtvaartexperten onderzoeken nog steeds de oorzaak van het ongeval. De uitvaart vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt in Geraardsbergen. De redactie betuigt haar oprechte deelneming aan de familie, vrienden en iedereen van Zweefvliegclub Phoenix. De gemeenteraad van Geraardbergen heeft plaatsvervangend GeCoRo-lid Koen van der Mijnsbrugge op de vingers getikt, nadat hij zich via sociale media kritisch uitliet over de geplande KMO-zone op de Denderlandsite. Na een gesprek met de voorzitter werd afgesproken dat hij zich voortaan niet meer publiek uitspreekt over lopende dossiers. De oppositie vraagt op de gemeenteraad van 30 juni meer duidelijkheid over de afhandeling van de zaak.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 1:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Er is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Goedemiddag, blij dat jullie hier ook allemaal weer bij zijn op deze snikhete vrijdagnamiddag. Ik heb hier al een lekker fris limonaadje met heel wat ijsblokjes in voor mijn neus staan om het toch wat draaglijker te maken. We gaan in elk geval samen ons best doen om er een gezellig feestje van te maken, maar niet te warm. Een beetje magie en een beetje frissigheid. Als ik magie hoor, moet ik constant aan Frozen denken. Misschien ook wel toepasselijk met deze temperaturen, maar ga. Magic en Pilot, hopla.

Cloud met de vraag van de dag. Don't you want my love? Ik zou eerlijk gezegd ook geen nee kunnen zeggen als ze zo een liedje voor mij zou maken. Maar ze heeft het voor mij niet gemaakt. Maar ik zou toch geen nee zeggen. Enfin, zwart, we kunnen zo bezig blijven. We zijn halverwege, nou ja, halverwege de aflevering nog niet, maar toch halverwege de hittegolf. Volgende week wordt het een beetje minder warm. Ik heb gezien rond de 25 graden. Valt mee, het is nog warm, maar het is toch beter dan deze kokend hete 35 graden die ze op ons dak gooien. Wie is er halverwege? Suzanne en Freek, daar zijn ze.

Honky Tonk Woman van de Rolling Stones. Ik zie onze Steve Renata, haar liefje of haar vriendje, of noem het hoe je wil. Ik zie hem al zo zot luchtgitaar spelen op dit nummer. Of hij daar nu een paar biertjes voor nodig heeft of niet, dat laat ik helemaal in het midden. Soul Sister hoor ik ook heel graag, toch ook een van mijn favoriete groepen uit de jaren 90. Ik heb ze nog eens meegebracht met Through Before We Started. Geniet ervan.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 36-jarige man uit Geraardbergen is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur nadat hij zich verzette tegen een politiecontrole en twee agenten verwondde. Volgens zijn verdediging handelde hij uit paniek, omdat hij vreesde dat de kinderen van zijn broer zouden worden weggehaald. En in een andere zaak staan vandaag 5 verdachten terecht voor een reeks woninginbraken in onder meer Geraardbergen en verschillende andere steden. Het parket vraagt tot 4 jaar cel voor de vermeende kopstukken. De verdediging betwist de beschuldigingen en spreekt van wazige camerabeelden en veronderstellingen zonder harde bewijzen. Zaterdag 27 juni nemen familie, vrienden en clubgenoten afscheid van Claude Mestré. De ervaren zweefvliegpiloot overleed aan de verwondingen die hij opliep bij de crash op 13 juni, nabij het vliegveld van Overboularen. Het parket en luchtvaartexperten onderzoeken nog steeds de oorzaak van het ongeval. De uitvaart vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt in Geraardsbergen. De redactie betuigt haar oprechte deelneming aan de familie, vrienden en iedereen van Zweefvliegclub Phoenix. De gemeenteraad van Geraardsbergen heeft plaatsvervangend GeCoRo-lid Koen van der Mijnsbrugge op de vingers getikt, nadat hij zich via sociale media kritisch uitliet over de geplande KMO-zone op de Denderlandsite. Na een gesprek met de voorzitter werd afgesproken dat hij zich voortaan niet meer publiek uitspreekt over lopende dossiers. De oppositie vraagt op de gemeenteraad van 30 juni meer duidelijkheid over de afhandeling van de zaak.

Een teambuilding organiseren. Niemand staat daar bij deze temperaturen voor te springen, behalve één iemand. En u weet wie dat is. Jawel, de paus. Die heeft namelijk al zijn kardinalen bij zich geroepen voor een vierdaagse teambuilding. Niet aan het zwembad van Theo Franken, want die had al een ander evenement gepland op Facebook, heb ik gezien, deze week. Dat gaat gewoon door in het Vaticaan. Men gaat daar vier dagen debatteren over allerlei belangrijke onderwerpen, waaronder AI en de toekomst van de kerk. Enfin, het is maar

Ed Sheeran en Thinking Out Loud. Ja, heeft gelijk, want naar het schijnt zijn mensen die luidop denken behoorlijk intelligente medemensen. En dat zijn probleemoplossers, heb ik ooit eens in een krant zien staan. Het was niet het laatste nieuws, dus ik vermoed dat er wel een grond van waarheid in zal zitten. Ondertussen zie ik op nieuwsmedia verschijnen dat de minister van Binnenlandse Zaken in Frankrijk overweegt om een alcoholverbod in te voeren op openbare plaatsen. En dat is eigenlijk geen slecht idee, want met dit weer is alcohol echt geen goed punt. Als je dan toch een pintje wil drinken, doe dat voorzichtig. Als je de baan op moet, zoek een bob, ga met de fiets, neem een taxi, maar rijd niet en drink niet. Dat is nooit een goed idee. Zeg dat Bjorn het gezegd heeft. Punt.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Björn Huwaert.

It's My Life, Dr. Alban. Laat ons even mee genieten van een super dikke, vette hit uit 1992. Sorry voor de dansers onder ons, want van dansen ga je zweten, zeker bij deze temperaturen. Ik zal het nooit niet meer doen. Alhoewel, ik heb er hier weer al een stevige klaarstaan. En ondertussen zie ik in de krant verder schaamte voorbij. Jawel, het kan. Karen Damen en Bart de Pauw. Jawel, Bart de Pauw, die gaan een sketchprogramma opnemen of een video maken waar zij zogezegd deel uitmaken van de woke-politie. Na al wat die man heeft meegemaakt, kent die man echt werkelijk geen schaamte. Het is er een klein beetje over, maar bon, dat kun je tegenwoordig van alles zeggen, ook van het weer. Maar we gaan erover ophouden, beloofd.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 2:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. Drie passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. Drie onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijder geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Bachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een vierde plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
4: Björn Huwaert.

Sexual Guarantee van Alcazar trapt het tweede uurtje hierin. Gang nog 1 uur mag ik jullie gezelschap houden en opwarmen voor het weekend. Dat opwarmen zal misschien niet nodig zijn, maar dat weekend is altijd

Preston, laat je glimlachen en meegenieten van een stukje cultuur en historie, als ik het zo mag zeggen. Nothing from nothing hier op jouw Radio Dendria. Een klein beetje terug in de tijd, ook met deze hier. Isabelle A. Hemels, het is daar hopelijk zo warm niet als hier.

Duran Duran met Ordinary World hier op jouw Radio Dendria. Dat moet Donald Trump, Elon Musk ook gedacht hebben in de loop van vorige week. Hij was de eerste triljonair ter wereld, maar enkele dagen later en enkele klassen later op de beurs is hij triljonair af en terug naar de gewone wereld. Wakker blijven is ook niet simpel. Donald Trump die slaagde er namelijk in op zijn eigen verjaardagsfeestje in slaap te vallen. Dus alive and kicking zit er niet echt in, maar gelukkig weten deze van de raad

0: elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 36-jarige man uit Gerardsbergen is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur nadat hij zich verzette tegen een politiecontrole en twee agenten verwondde. Volgens zijn verdediging handelde hij uit paniek, omdat hij vreesde dat de kinderen van zijn broer zouden worden weggehaald. En in een andere zaak staan vandaag 5 verdachten terecht voor een reeks woninginbraken in onder meer Gerardsbergen en verschillende andere steden. Het parket vraagt tot 4 jaar cel voor de vermeende kopstukken. De verdediging betwist de beschuldigingen en spreekt van wazige camerabeelden en veronderstellingen zonder harde bewijzen. Zaterdag 27 juni nemen familie, vrienden en clubgenoten afscheid van Claude Mistré. De ervaren zweefvliegpiloot overleed aan de verwondingen die hij opliep bij de crash op 13 juni, nabij het vliegveld van Overboularen. Het parket en luchtvaartexperten onderzoeken nog steeds de oorzaak van het ongeval. De uitvaart vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Bartholomeuskerk op de Markt in Gerardsbergen. De redactie betuigt haar oprechte deelneming aan de familie, vrienden en iedereen van Zweefvliegclub Phoenix. De gemeenteraad van Gerardsbergen heeft plaatsvervangend GeCoRo-lid Koen van der Mijnsbrugge op de vingers getikt, nadat hij zich via sociale media kritisch uitliet over de geplande KMO-zone op de Denderlandsite. Na een gesprek met de voorzitter werd afgesproken dat hij zich voortaan niet meer publiek uitspreekt over lopende dossiers. De oppositie vraagt op de gemeenteraad van 30 juni meer duidelijkheid over de afhandeling.

Volgens de Beatles staat de zomer echt wel voor de deur. Here Comes the Sun hoor je hier nog even op jouw Radio Dendria. Vandaag identificeerde ik mij als een kat. Morgen ga ik eens proberen als een hond. En als ik het aan Albert Hammond moet vragen, die heeft iets speciaals in gedachten. I'm a train.

9 PM till I come van ETB. Daar is het zelfs voor mij op dit moment een heel klein beetje te warm voor, maar daar heeft ETB blijkbaar absoluut geen last van. Onze Lionel Richie, die hier ondertussen ook een beetje klaar staat, die startte gisteren een concertreeks ergens ter wereld, maar helaas, door gezondheidsproblemen moest hij het eerste concert daar al uitstellen. Ik wens hem langs deze weg een spoedig herstel toe. Hier heb je hem met Say You, Say Me, Zeg Jij, Zeg Mij. Het rijmt nog ook, voilà.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Dit is Radio Dendria.

Karen Young, laat ons ook nog even mee swingen en dansen met Hotshot hier op jouw Radio Dendria. Tijd om de barbecue aan te steken. En wat heb je daarvoor nodig? Clouseau, vonken en vuur. Schoon, hè?

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 2:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. Drie passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. Drie onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijden geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Bachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een vierde plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio 3.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, De Gerardsbergen.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 13:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. Drie passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. Drie onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Sisu Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijder geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een vierde plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

oplossing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Dit is Radio Dendria.

Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria. 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaert is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaert legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaert won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
2: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream.